0: 5, hoe lang sterft u?
1: Ik ga het niet zeggen, maar ik ga het niet zeggen.